0: Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze dat moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM.
1: Some days you're the only thing I know.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een 42-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van €500 voor belediging van de burgemeester van Bernhezen. Van ambtsdwang werd hij vrijgesproken. De man had een afspraak met burgemeester Mark de Man en een ambtenaar, omdat hij het er niet mee eens was dat hij was uitgeschreven uit de gemeente. Toen dat niet naar wens verliep, werd de burgemeester beledigd en dreigde de verdachte met zelfdoding. Omdat alleen de belediging bewezen was, viel de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. De gemeente Maashorst moet beter onderbouwen of de verkeersveiligheid op de Boekelse dijk in gevaar komt als er een asielopvang komt. Ook moet de gemeente duidelijker maken voor wie de opvang bedoeld is. Dat zegt de rechter in een tussenbesluit. Volgens de rechter is het niet duidelijk wie er in de noodopvang mogen wonen. Verder stelt de rechter dat de verkeersveiligheid onvoldoende is onderzocht. De gemeente moet nu voor 3 oktober een herstelbesluit nemen. Het eindbesluit van de rechtbank volgt naar verwachting in de loop van november. De gemeente Os gaat samen met Global Goals Os aan de slag met de voorbereiding van inwoners op noodsituaties. De start is op 24 september, SDG Action Day, die in het teken staat van Game Changers, oftewel mensen en organisaties die helpen bij positieve verandering. Er komen dit najaar bijeenkomsten in wijken en dorpskernen om de inwoners voor te bereiden op noodsituaties, zodat ze weten wat ze zelf kunnen doen en hoe buurtbewoners elkaar kunnen helpen bij bijvoorbeeld langdurige stroomuitval en digitale storingen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land komen mistbanken voor. De ochtendspits is begonnen. Op de A15 richting de Maasvlakte staat file bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met een kwartier vertraging. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A58 Breda richting Eindhoven. Tussenknopend de Baars en Oorschot 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, safe. Zeg maar safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 7 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
7: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
6: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ADD. In het oosten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A15 richting de Maasvlakte is extra vertraging. Tussen de afrit Brielen en de Zuurhofbrug nu een half uur extra reistijd. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. A20 richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Er stond een auto met pech stil, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A58 naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moorgestel, 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.
5: Yo!

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Maashorst moet beter onderbouwen of de verkeersveiligheid op de Boekelse dijk in gevaar komt als er een asielopvang komt. Ook moet de gemeente duidelijker maken voor wie de opvang bedoeld is. Dat zegt de rechter in een tussenbesluit. Volgens de rechter is het niet duidelijk wie er in de noodopvang mogen wonen. Verder stelt de rechter dat de verkeersveiligheid onvoldoende is onderzocht. De gemeente moet nu voor 3 oktober een herstelbesluit nemen. Het eindbesluit van de rechtbank volgt naar verwachting in de loop van november. Een 42-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van €500 voor belediging van de burgemeester van Bernhezen. Van ambtsdwang werd hij vrijgesproken. De man had een afspraak met burgemeester Mark de Man en een ambtenaar, omdat hij het er niet mee eens was dat hij was uitgeschreven uit de gemeente. Toen dat niet naar wens verliep, werd de burgemeester beledigd en dreigde de verdachte met zelfdoding. Omdat alleen de belediging bewezen was, viel de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. De gemeente Os gaat samen met Global Goals Os aan de slag met de voorbereiding van inwoners op noodsituaties. De start is op 24 september, SDG Action Day, die in het teken staat van Game Changers, oftewel mensen en organisaties die helpen bij positieve verandering. Er komen dit najaar bijeenkomsten in wijken en dorpskernen om de inwoners voor te bereiden op noodsituaties, zodat ze weten wat ze zelf kunnen doen en hoe buurtbewoners elkaar kunnen helpen bij bijvoorbeeld langdurige stroomuitval en digitale storingen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ADD. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 naar Europoort bij de Zuurhofbrug, 5 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, 6 kilometer. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 8 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
7: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
6: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ADD. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk, zoals gebruikelijk op woensdagmorgen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 6 met daar ruim een kwartier op onthoud. Er staat een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 7 kilometer. En de vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Maashorst moet beter onderbouwen of de verkeersveiligheid op de Boekelse dijk in gevaar komt als er een asielopvang komt. Ook moet de gemeente duidelijker maken voor wie de opvang bedoeld is. Dat zegt de rechter in een tussenbesluit. Volgens de rechter is het niet duidelijk wie er in de noodopvang mogen wonen. Verder stelt de rechter dat de verkeersveiligheid onvoldoende is onderzocht. De gemeente moet nu voor 3 oktober een herstelbesluit nemen. Het eindbesluit van de rechtbank volgt naar verwachting in de loop van november. De gemeente Os gaat samen met Global Goals Os aan de slag met de voorbereiding van inwoners op noodsituaties. De start is op 24 september, SDG Action Day, die in het teken staat van Game Changers, oftewel mensen en organisaties die helpen bij positieve verandering. Er komen dit najaar bijeenkomsten in wijken en dorpskernen om de inwoners voor te bereiden op noodsituaties, zodat ze weten wat ze zelf kunnen doen en hoe buurtbewoners elkaar kunnen helpen bij bijvoorbeeld langdurige stroomuitval en digitale storingen. Een 42-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van €500 voor belediging van de burgemeester van Bernhezen. Van ambtsdwang werd hij vrijgesproken. De man had een afspraak met burgemeester Mark de Man en een ambtenaar, omdat hij het er niet mee eens was dat hij was uitgeschreven uit de gemeente. Toen dat niet naar wens verliep, werd de burgemeester beledigd en dreigde de verdachte met zelfdoding. Omdat alleen de belediging bewezen was, viel de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ADD. De ochtendspits verloopt niet al te druk. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 tot 10 minuten extra reistijd. De wat langere files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een kwartier vertraging. Reken ook op een kwartiertijd verliezen op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer file met daar een half uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, daar staat file door een ongeluk tussen knooppunt Rijnsweert en Nieuwegein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
3: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
2: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
4: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
2: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ADD. De ochtendspits lost op de meeste plaatsen vrij snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nog 11 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Er is een ongeluk gebeurd tussen de grens en Zevenaar. Nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Al het verkeer gaat daarlangs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Almere naar Gorkum. Er staat file na een ongeluk tussen Bilthoven en Nieuwegein. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Almere kan omrijden via Amsterdam over de A6, A1, A9 en de A2. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Hoevelaken, 7 kilometer file met zo'n 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
4: De IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een 42-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van €500 voor belediging van de burgemeester van Bernhezen. Van ambtsdwang werd hij vrijgesproken. De man had een afspraak met burgemeester Mark de Man en een ambtenaar, omdat hij het er niet mee eens was dat hij was uitgeschreven uit de gemeente. Toen dat niet naar wens verliep, werd de burgemeester beledigd en dreigde de verdachte met zelfdoding. Omdat alleen de belediging bewezen was, viel de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. De gemeente Os gaat samen met Global Goals Os aan de slag met de voorbereiding van inwoners op noodsituaties. De start is op 24 september, SDG Action Day, die in het teken staat van Game Changers, oftewel mensen en organisaties die helpen bij positieve verandering. Er komen dit najaar bijeenkomsten in wijken en dorpskernen om de inwoners voor te bereiden op noodsituaties, zodat ze weten wat ze zelf kunnen doen en hoe buurtbewoners elkaar kunnen helpen bij bijvoorbeeld langdurige stroomuitval en digitale storingen. De gemeente Maashorst moet beter onderbouwen of de verkeersveiligheid op de Boekelse dijk in gevaar komt als er een asielopvang komt. Ook moet de gemeente duidelijker maken voor wie de opvang bedoeld is. Dat zegt de rechter in een tussenbesluit. Volgens de rechter is het niet duidelijk wie er in de noodopvang mogen wonen. Verder stelt de rechter dat de verkeersveiligheid onvoldoende is onderzocht. De gemeente moet nu voor 3 oktober een herstelbesluit nemen. Het eindbesluit van de rechtbank volgt naar verwachting in de loop van november. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ADD. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op sommige plaatsen is er nog extra vertraging door ongelukken. Dat is nu vooral het geval op de A27 van Almere naar Gorkum, tussen Bilthoven en Nieuwegein, 13 kilometer met een uur extra reistijd. Daar zijn nog bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Almere via Amsterdam over de A6, A1, A9 en de A2... Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaak een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En verderop op de A28 naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd nog een half uur vertraging in 4 kilometer file. Dat komt door het ongeluk op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
1: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
1: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ADD. De files worden nu snel korter. Er zijn nog wel wat uitzonderingen. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat nog file tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk, 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een aanrijding op de A12. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunette en Nieuwegein, een uur vertraging. Door een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Omrijden kan vanaf knooppunt Almere via Amsterdam over de A6, A1, de A9 en de A2. Dan de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaken. Ruim een half uur vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: FM.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Maashorst moet beter onderbouwen of de verkeersveiligheid op de Boekelse dijk in gevaar komt als er een asielopvang komt. Ook moet de gemeente duidelijker maken voor wie de opvang bedoeld is. Dat zegt de rechter in een tussenbesluit. Volgens de rechter is het niet duidelijk wie er in de noodopvang mogen wonen. Verder stelt de rechter dat de verkeersveiligheid onvoldoende is onderzocht. De gemeente moet nu voor 3 oktober een herstelbesluit nemen. Het eindbesluit van de rechtbank volgt naar verwachting in de loop van november. De gemeente Os gaat samen met Global Goals Os aan de slag met de voorbereiding van inwoners op noodsituaties. De start is op 24 september, SDG Action Day, die in het teken staat van Game Changers, oftewel mensen en organisaties die helpen bij positieve verandering. Er komen dit najaar bijeenkomsten in wijken en dorpskernen om de inwoners voor te bereiden op noodsituaties, zodat ze weten wat ze zelf kunnen doen en hoe buurtbewoners elkaar kunnen helpen bij bijvoorbeeld langdurige stroomuitval en digitale storingen. Een 42-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van €500 voor belediging van de burgemeester van Bernhezen. Van ambtsdwang werd hij vrijgesproken. De man had een afspraak met burgemeester Mark de Man en een ambtenaar, omdat hij het er niet mee eens was dat hij was uitgeschreven uit de gemeente. Toen dat niet naar wens verliep, werd de burgemeester beledigd en dreigde de verdachte met zelfdoding. Omdat alleen de belediging bewezen was, viel de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk hele korte files, behalve dan op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met een eerder ongeluk op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak. Met het DTV-nieuws op MFM Brabant. Een kleine groep actievoerders van Extinction Rebellion blokkeert woensdag opnieuw veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein. Het is al de zesde keer dat activisten de in- en uitgangen van het bedrijf blokkeren. XR eist dat De Heus verantwoordelijkheid neemt voor de klimaatimpact en het dierenleed door de vee-industrie. Volgens de actievoerders maakt De Heus gigantische winsten, terwijl de samenleving last heeft van de gevolgen. De gemeente Maashorst moet beter onderbouwen of de verkeersveiligheid op de Boekelse dijk in gevaar komt als er een asielopvang komt. Ook moet de gemeente duidelijker maken voor wie de opvang bedoeld is. Dat zegt de rechter in een tussenbesluit. Volgens de rechter is het niet duidelijk wie er in de noodopvang mogen wonen. Verder stelt de rechter dat de verkeersveiligheid onvoldoende is onderzocht. De gemeente moet nu voor 3 oktober een herstelbesluit nemen. Het eindbesluit van de rechtbank volgt naar verwachting in de loop van november. Een 42-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van €500 voor belediging van de burgemeester van Bernhezen. Van ambtsdwang werd hij vrijgesproken. De man had een afspraak met burgemeester Mark de Man en een ambtenaar, omdat hij het er niet mee eens was dat hij was uitgeschreven uit de gemeente. Toen dat niet naar wens verliep, werd de burgemeester beledigd en dreigde de verdachte met zelfdoding. Omdat alleen de belediging bewezen was, viel de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. UDI-19 kan woensdag geschiedenis schrijven. Bij winst op Sparta Nijkerk bereiken de Udenaren voor het eerst in 20 jaar het hoofdtoernooi van de Eurojackpot KNVB-beker. De laatste keer dat UDI-19 in actie kwam was in 2006. Toen verloor het van SC Ginnemuiden. Hoe twee oudspelers van dat team daarop terugkijken, leest u op onze website of in de app. Tot zover het DTV-nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Helene de Geest van de ANWB. Op een aantal plaatsen heb je veel vertraging op dit moment, zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide is de vertraging 25 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht, maar de parallelbaan is wel gewoon vrij. Op de A32 Leeuwarden-Meppel sta je een uur in de file bij Heerenveen. Daar is een ongeluk gebeurd, ze zijn daar een auto aan het bergen. Er is maar 1 rijstrook open. En door het ongeluk op de A2 is het ook vastgelopen op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Hou daar ook rekening met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
4: Safé, hout en bouw?
5: Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een kleine groep actievoerders van Extinction Rebellion blokkeert woensdag opnieuw veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein. Het is al de zesde keer dat activisten de in- en uitgangen van het bedrijf blokkeren. XR eist dat De Heus verantwoordelijkheid neemt voor de klimaatimpact en het dierenleed door de vee-industrie. Volgens de actievoerders maakt De Heus gigantische winsten, terwijl de samenleving last heeft van de gevolgen. De gemeente Maashorst moet beter onderbouwen of de verkeersveiligheid op de Boekelse dijk in gevaar komt als er een asielopvang komt. Ook moet de gemeente duidelijker maken voor wie de opvang bedoeld is. Dat zegt de rechter in een tussenbesluit. Volgens de rechter is het niet duidelijk wie er in de noodopvang mogen wonen. Verder stelt de rechter dat de verkeersveiligheid onvoldoende is onderzocht. De gemeente moet nu voor 3 oktober een herstelbesluit nemen. Het eindbesluit van de rechtbank volgt naar verwachting in de loop van november. Een 42-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van €500 voor belediging van de burgemeester van Bernhezen. Van ambtsdwang werd hij vrijgesproken. De man had een afspraak met burgemeester Mark de Man en een ambtenaar, omdat hij het er niet mee eens was dat hij was uitgeschreven uit de gemeente. Toen dat niet naar wens verliep, werd de burgemeester beledigd en dreigde de verdachte met zelfdoding. Omdat alleen de belediging bewezen was, viel de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. UDI-19 kan woensdag geschiedenis schrijven. Bij winst op Sparta Nijkerk bereiken de Udenaren voor het eerst in 20 jaar het hoofdtoernooi van de Eurojackpot KNVB-beker. De laatste keer dat UDI-19 in actie kwam was in 2006. Toen verloor het van SC Ginnemuiden. Hoe twee oud-spelers van dat team daarop terugkijken, leest u op onze website of in de app. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files. Op de A2 heb je wel wat meer vertraging van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide is het oponthoud 10 minuten. Komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A32 Leeuwarden-Meppel bij Ter Itzart is de vertraging een kwartier door een aanrijding. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: De Car Wash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Car Wash Os, iedere dag geopend.
1: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
1: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken is het oponthoud 20 minuten. Als er een ongeluk gebeurt, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel is de vertraging 25 minuten. Staat daar een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Kiss MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een kleine groep actievoerders van Extinction Rebellion blokkeert woensdag opnieuw veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein. Het is al de zesde keer dat activisten de in- en uitgangen van het bedrijf blokkeren. XR eist dat De Heus verantwoordelijkheid neemt voor de klimaatimpact en het dierenleed door de vee-industrie. Volgens de actievoerders maakt De Heus gigantische winsten, terwijl de samenleving last heeft van de gevolgen. Een 42-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van €500 voor belediging van de burgemeester van Bernhezen. Van ambtsdwang werd hij vrijgesproken. De man had een afspraak met burgemeester Mark de Man en een ambtenaar, omdat hij het er niet mee eens was dat hij was uitgeschreven uit de gemeente. Toen dat niet naar wens verliep, werd de burgemeester beledigd en dreigde de verdachte met zelfdoding. Omdat alleen de belediging bewezen was, viel de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. De gemeente Maashorst moet beter onderbouwen of de verkeersveiligheid op de Boekelse dijk in gevaar komt als er een asielopvang komt. Ook moet de gemeente duidelijker maken voor wie de opvang bedoeld is. Dat zegt de rechter in een tussenbesluit. Volgens de rechter is het niet duidelijk wie er in de noodopvang mogen wonen. Verder stelt de rechter dat de verkeersveiligheid onvoldoende is onderzocht. De gemeente moet nu voor 3 oktober een herstelbesluit nemen. Het eindbesluit van de rechtbank volgt naar verwachting in de loop van november. UDI-19 kan woensdag geschiedenis schrijven. Bij winst op Sparta-Nijkerk bereiken de Udenaren voor het eerst in 20 jaar het hoofdtoernooi van de Eurojackpot KNVB-beker. De laatste keer dat UDI-19 in actie kwam was in 2006. Toen verloor het van SC Ginnemuiden. Hoe twee oudspelers van dat team daarop terugkijken, leest u op onze website of in de app. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal een kleine 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Hengelo-Duitse grens voor de grens 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook 10 minuten extra reistijd. Maar verreweg de meeste vertraging is er op de A6 van Lelystad naar Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de afrit Zwifterband. Er is daar namelijk een auto met aanhanger geschaard. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Lelystad is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn.

0: Mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Mariet Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht en alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Zwift-Torbant ook 10 minuten vertraging. En verder een korte file op de A10 bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een 42-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van €500 voor belediging van de burgemeester van Bernhezen. Van ambtsdwang werd hij vrijgesproken. De man had een afspraak met burgemeester Mark de Man en een ambtenaar, omdat hij het er niet mee eens was dat hij was uitgeschreven uit de gemeente. Toen dat niet naar wens verliep, werd de burgemeester beledigd en dreigde de verdachte met zelfdoding. Omdat alleen de belediging bewezen was, viel de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. UDI-19 kan woensdag geschiedenis schrijven. Bij winst op Sparta Nijkerk bereiken de Udenaren voor het eerst in 20 jaar het hoofdtoernooi van de Eurojackpot KNVB-beker. De laatste keer dat UDI-19 in actie kwam was in 2006. Toen verloor het van SC Ginnemuiden. Hoe twee oud-spelers van dat team daarop terugkijken, leest u op onze website of in de app. De gemeente Maashorst moet beter onderbouwen of de verkeersveiligheid op de Boekelse dijk in gevaar komt als er een asielopvang komt. Ook moet de gemeente duidelijker maken voor wie de opvang bedoeld is. Dat zegt de rechter in een tussenbesluit. Volgens de rechter is het niet duidelijk wie er in de noodopvang mogen wonen. Verder stelt de rechter dat de verkeersveiligheid onvoldoende is onderzocht. De gemeente moet nu voor 3 oktober een herstelbesluit nemen. Het eindbesluit van de rechtbank volgt naar verwachting in de loop van november. Een kleine groep actievoerders van Extinction Rebellion blokkeert woensdag opnieuw veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein. Het is al de 6e keer dat activisten de in- en uitgangen van het bedrijf blokkeren. XR eist dat De Heus verantwoordelijkheid neemt voor de klimaatimpact en het dierenleed door de vee-industrie. Volgens de actievoerders maakt De Heus gigantische winsten, terwijl de samenleving last heeft van de gevolgen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, safe. Zeg maar safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.

0: staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 3 uur.
4: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 kilometer per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij de Drecht-tunnel 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A50 Oss-Arnhem bij knooppunt Grijshoort ook een kleine 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder is de vertraging een kwartier. Komt ook door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een kleine groep actievoerders van Extinction Rebellion blokkeert woensdag opnieuw veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein. Het is al de zesde keer dat activisten de in- en uitgangen van het bedrijf blokkeren. XR eist dat De Heus verantwoordelijkheid neemt voor de klimaatimpact en het dierenleed door de vee-industrie. Volgens de actievoerders maakt De Heus gigantische winsten, terwijl de samenleving last heeft van de gevolgen. UDI-19 kan woensdag geschiedenis schrijven. Bij winst op Sparta Nijkerk bereiken de Udenaren voor het eerst in 20 jaar het hoofdtoernooi van de Eurojackpot KNVB-beker. De laatste keer dat UDI-19 in actie kwam was in 2006. Toen verloor het van SC Ginnemuiden. Hoe twee oud-spelers van dat team daarop terugkijken, leest u op onze website of in de app. Een 42-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van €500... voor belediging van de burgemeester van Bernhezen. Van ambtsdwang werd hij vrijgesproken. De man had een afspraak met burgemeester Mark de Man en een ambtenaar, omdat hij het er niet mee eens was dat hij was uitgeschreven uit de gemeente. Toen dat niet naar wens verliep, werd de burgemeester beledigd en dreigde de verdachte met zelfdoding. Omdat alleen de belediging bewezen was, viel de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. De gemeente Maashorst moet beter onderbouwen of de verkeersveiligheid op de Boekelse dijk in gevaar komt als er een asielopvang komt. Ook moet de gemeente duidelijker maken voor wie de opvang bedoeld is. Dat zegt de rechter in een tussenbesluit. Volgens de rechter is het niet duidelijk wie er in de noodopvang mogen wonen. Verder stelt de rechter dat de verkeersveiligheid onvoldoende is onderzocht. De gemeente moet nu voor 3 oktober een herstelbesluit nemen. Het eindbesluit van de rechtbank volgt naar verwachting in de loop van november. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar alweer 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest alweer 8 kilometer. De vertraging is daar een kwartier, heeft te maken met werkzaamheden daar. Door een auto met pech op de A50 van Os naar Arnhem staat het vast tussen Renkum en Knoopend Grijshoord. Daar ook een kwartier vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Knoopend Galder is de vertraging ruim 20 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgens

0: volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. UDI-19 kan woensdag geschiedenis schrijven. Bij winst op Sparta Nijkerk bereiken de Udenaren voor het eerst in 20 jaar het hoofdtoernooi van de Eurojackpot KNVB-beker. De laatste keer dat UDI-19 in actie kwam was in 2006. Toen verloor het van SC Ginnemuiden. Hoe twee oudspelers van dat team daarop terugkijken, leest u op onze website of in de app. Een kleine groep actievoerders van Extinction Rebellion blokkeert woensdag opnieuw veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein. Het is al de zesde keer dat activisten de in- en uitgangen van het bedrijf blokkeren. XR eist dat De Heus verantwoordelijkheid neemt voor de klimaatimpact en het dierenleed door de vee-industrie. Volgens de actievoerders maakt De Heus gigantische winsten, terwijl de samenleving last heeft van de gevolgen. De gemeente Maashorst moet beter onderbouwen of de verkeersveiligheid op de Boekelse dijk in gevaar komt als er een asielopvang komt. Ook moet de gemeente duidelijker maken voor wie de opvang bedoeld is. Dat zegt de rechter in een tussenbesluit. Volgens de rechter is het niet duidelijk wie er in de noodopvang mogen wonen. Verder stelt de rechter dat de verkeersveiligheid onvoldoende is onderzocht. De gemeente moet nu voor 3 oktober een herstelbesluit nemen. Het eindbesluit van de rechtbank volgt naar verwachting in de loop van november. Een 42-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van €500... voor belediging van de burgemeester van Bernhezen. Van ambtsdwang werd hij vrijgesproken. De man had een afspraak met burgemeester Mark de Man en een ambtenaar, omdat hij het er niet mee eens was dat hij was uitgeschreven uit de gemeente. Toen dat niet naar wens verliep, werd de burgemeester beledigd en dreigde de verdachte met zelfdoding. Omdat alleen de belediging bewezen was, viel de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen met inmiddels al 400 kilometer file. De meeste vertraging zien we in de provincie Zuid-Holland en Utrecht. Wat verder opvalt is de A1 om te beginnen. Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en afrit Lochem 10 kilometer file door een bus met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De A10 bij Amsterdam tussen Buitenveldert en Zeeburg. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En er staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat inmiddels al 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: MFM Brabant. Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in. En werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken.

0: Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang met inmiddels bijna 500 kilometer file. De meeste files zien we in Zuid-Holland rond Utrecht en Nijmegen. Wat opvalt is de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Oudenrijn en Culemborg was een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht en de vertraging ruim een half uur. De A10 van Amsterdam, de A10 aan de oostkant. Daar gebeurde een ongeluk bij Zeeburg richting Zaanstad. Ook daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De file is opgelopen tot 8 kilometer met een vertraging van bijna een uur. De rijstroken zijn wel weer vrij. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knopert Leenderheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een kleine groep actievoerders van Extinction Rebellion blokkeert woensdag opnieuw veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein. Het is al de zesde keer dat activisten de in- en uitgangen van het bedrijf blokkeren. XR eist dat De Heus verantwoordelijkheid neemt voor de klimaatimpact en het dierenleed door de vee-industrie. Volgens de actievoerders maakt De Heus gigantische winsten, terwijl de samenleving last heeft van de gevolgen. De gemeente Maashorst moet beter onderbouwen of de verkeersveiligheid op de Boekelse dijk in gevaar komt als er een asielopvang komt. Ook moet de gemeente duidelijker maken voor wie de opvang bedoeld is. Dat zegt de rechter in een tussenbesluit. Volgens de rechter is het niet duidelijk wie er in de noodopvang mogen wonen. Verder stelt de rechter dat de verkeersveiligheid onvoldoende is onderzocht. De gemeente moet nu voor 3 oktober een herstelbesluit nemen. Het eindbesluit van de rechtbank volgt naar verwachting in de loop van november. Een 42-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van €500... voor belediging van de burgemeester van Bernhezen. Van ambtsdwang werd hij vrijgesproken. De man had een afspraak met burgemeester Mark de Man en een ambtenaar, omdat hij het er niet mee eens was dat hij was uitgeschreven uit de gemeente. Toen dat niet naar wens verliep, werd de burgemeester beledigd en dreigde de verdachte met zelfdoding. Omdat alleen de belediging bewezen was, viel de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. UDI-19 kan woensdag geschiedenis schrijven. Bij winst op Sparta-Nijkerk bereiken de Udenaren voor het eerst in 20 jaar het hoofdtoernooi van de Eurojackpot KNVB-beker. De laatste keer dat UDI-19 in actie kwam was in 2006. Toen verloor het van SC Ginnemuiden. Hoe twee oudspelers van dat team daarop terugkijken, leest u op onze website of in de app. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang. De meeste files zien we in Zuid-Holland en rond Utrecht en Nijmegen. De volgende vallen op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht, Papendorp en Beest. 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 is druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelevaar en Sveen en Knoopend Ypenburg doe je er bijna 3 kwartier langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Limmeer een 8 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de Moerdijk, Havens en Knoopend Klaverpolder een kwartier vertraging. En tenslotte gebeurde er een ernstig ongeluk op de N34 van Ommen naar Emmen. In beide richtingen is de weg dicht tussen Gramsbergen en Klooster. Hou rekening daar met zo en zo 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe

0: Duwen waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is nog altijd in volle gang, met de meeste files nu in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 17 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar rijdt het langzaam en staat het stil tussen Roelofarensveen en Leidschendam over 14 kilometer, kost je ook 20 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein, 14 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte is het ook opvallend druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Knoop het Batadorp, 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een kleine groep actievoerders van Extinction Rebellion blokkeert woensdag opnieuw veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein. Het is al de zesde keer dat activisten de in- en uitgangen van het bedrijf blokkeren. XR eist dat De Heus verantwoordelijkheid neemt voor de klimaatimpact en het dierenleed door de vee-industrie. Volgens de actievoerders maakt De Heus gigantische winsten, terwijl de samenleving last heeft van de gevolgen. Een 42-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van €500 voor belediging van de burgemeester van Bernhezen. Van ambtsdwang werd hij vrijgesproken. De man had een afspraak met burgemeester Mark de Man en een ambtenaar, omdat hij het er niet mee eens was dat hij was uitgeschreven uit de gemeente. Toen dat niet naar wens verliep, werd de burgemeester beledigd en dreigde de verdachte met zelfdoding. Omdat alleen de belediging bewezen was, viel de straf een stuk lager uit dan de eis van de officier van justitie. Die had een taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist. UDI-19 kan woensdag geschiedenis schrijven. Bij winst op Sparta Nijkerk bereiken de Udenaren voor het eerst in 20 jaar het hoofdtoernooi van de Eurojackpot KNVB-beker. De laatste keer dat UDI-19 in actie kwam was in 2006. Toen verloor het van SC Ginnemuiden. Hoe twee oud-spelers van dat team daarop terugkijken, leest u op onze website of in de app. De gemeente Maashorst moet beter onderbouwen of de verkeersveiligheid op de Boekelse dijk in gevaar komt als er een asielopvang komt. Ook moet de gemeente duidelijker maken voor wie de opvang bedoeld is. Dat zegt de rechter in een tussenbesluit. Volgens de rechter is het niet duidelijk wie er in de noodopvang mogen wonen. Verder stelt de rechter dat de verkeersveiligheid onvoldoende is onderzocht. De gemeente moet nu voor 3 oktober een herstelbesluit nemen. Het eindbesluit van de rechtbank volgt naar verwachting in de loop van november. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Op dit moment nog zo'n 130 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zuid, ik loop in Deil, 20 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leenderheide nog bijna 3 kwartier op onthoud. Dus staat daar 5 kilometer file. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor de Meer bijna 10 minuten vertraging. En tenslotte de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en Ridderkerk. 12 kilometer file rijden met 1 kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
3: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
2: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
4: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
2: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Maashorst en de gemeente Boekel zijn opnieuw met elkaar in overleg over de verlegging van de N605. Aanleiding is de zienswijze die Boekel heeft ingediend tegen de plannen. Volgens het college van Maashorst zijn de zorgen van Boekel over de lokale verkeerseffecten begrijpelijk. Op 23 juli hebben ambtenaren van de provincie en betrokken gemeenten over de N605 gesproken. Daarbij zijn de zorgen en standpunten van de verschillende partijen besproken. Een bestuurlijk vervolgoverleg sluit hier spoedig op aan, waarbij ook de provincie zal aansluiten, zegt de gemeente Maashorst. Woningcorporatie Mooiland is aan de Kloosterstraat in Nuland begonnen met de bouw van 24 huurappartementen. Het complex krijgt de naam Johanneshof en komt tussen jeugdgebouw Den Hazekamp en het Martinushuis. De naam Johanneshof is samen met de parochie gekozen en verwijst volgens de corporatie naar de geschiedenis en omgeving van de bijzondere locatie. Het appartementencomplex telt 3 woonlagen. Alle woningen beschikken over 2 slaapkamers, een badkamer, een apart toilet, technische ruimte en een eigen buitenruimte. Aan de rand van natuurgebied De Maashorst bij Zeeland komt dit jaar nog een zogeheten wildkijkplek. Een scherm waarmee bezoekers van het gebied de grote grazers kunnen bekijken zonder ze te storen. De wand komt vlak bij de bezoekersparkeerplaats aan de Weversweg. Onder andere het zicht en de openheid, de rust en de beschutte ligging zorgen ervoor dat bezoekers hier een grote kans hebben om het wild te zien. De Maashorst heeft 2 ontwerpen uitgewerkt van maximaal 5 meter hoog. Een scherm van hout en een scherm van staal. Tot 4 oktober kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op 1 van de ontwerpen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noord-Oost-Vlaanderen.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
3: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
2: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging nog in het zuiden van het land op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Er is namelijk een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht voor het bergen van deze voertuigen. Hou rekening met 9 kilometer file en bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Voor jezelf. MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Maashorst en de gemeente Boekel zijn opnieuw met elkaar in overleg over de verlegging van de N605. Aanleiding is de zienswijze die Boekel heeft ingediend tegen de plannen. Volgens het college van Maashorst zijn de zorgen van Boekel over de lokale verkeerseffecten begrijpelijk. Op 23 juli hebben ambtenaren van de provincie en betrokken gemeenten over de N605 gesproken. Daarbij zijn de zorgen en standpunten van de verschillende partijen besproken. Een bestuurlijk vervolgoverleg sluit hier spoedig op aan, waarbij ook de provincie zal aansluiten, zegt de gemeente Maashorst. Woningcorporatie Mooiland is aan de Kloosterstraat in Nuland begonnen met de bouw van 24 huurappartementen. Het complex krijgt de naam Johanneshof en komt tussen jeugdgebouw Den Hazekamp en het Martinushuis. De naam Johanneshof is samen met de parochie gekozen en verwijst volgens de corporatie naar de geschiedenis en omgeving van de bijzondere locatie. Het appartementencomplex telt 3 woonlagen. Alle woningen beschikken over 2 slaapkamers, een badkamer, een apart toilet, technische ruimte en een eigen buitenruimte. Aan de rand van natuurgebied De Maashorst bij Zeeland komt dit jaar nog een zogeheten wildkijkplek. Een scherm waarmee bezoekers van het gebied de grote grazers kunnen bekijken zonder ze te storen. De wand komt vlak bij de bezoekersparkeerplaats aan de Weversweg. Onder andere het zicht en de openheid, de rust en de beschutte ligging zorgen ervoor dat bezoekers hier een grote kans hebben om het wild te zien. De Maashorst heeft 2 ontwerpen uitgewerkt van maximaal 5 meter hoog. Een scherm van hout en een scherm van staal. Tot 4 oktober kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op een van de ontwerpen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noord-Holland.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
3: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
2: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: CTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Aan de rand van natuurgebied De Maashorst bij Zeeland komt dit jaar nog een zogeheten wildkijkplek. Een scherm waarmee bezoekers van het gebied de grote grazers kunnen bekijken zonder ze te storen. De wand komt vlak bij de bezoekersparkeerplaats aan de Weversweg. Onder andere het zicht en de openheid, de rust en de beschutte ligging zorgen ervoor dat bezoekers hier een grote kans hebben om het wild te zien. De Maashorst heeft twee ontwerpen uitgewerkt van maximaal 5 meter hoog. Een scherm van hout en een scherm van staal. Tot 4 oktober kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op een van de ontwerpen. Woningcorporatie Mooiland is aan de Kloosterstraat in Nuland begonnen met de bouw van 24 huurappartementen. Het complex krijgt de naam Johanneshof en komt tussen jeugdgebouw Den Hazekamp en het Martinushuis. De naam Johanneshof is samen met de parochie gekozen en verwijst volgens de corporatie naar de geschiedenis en omgeving van de bijzondere locatie. Het appartementencomplex telt 3 woonlagen. Alle woningen beschikken over 2 slaapkamers, een badkamer, een apart toilet, technische ruimte en een eigen buitenruimte. De gemeente Maashorst en de gemeente Boekel zijn opnieuw met elkaar in overleg over de verlegging van de N605. Aanleiding is de zienswijze die Boekel heeft ingediend tegen de plannen. Volgens het college van Maashorst zijn de zorgen van Boekel over de lokale verkeerseffecten begrijpelijk. Op 23 juli hebben ambtenaren van de provincie en betrokken gemeenten over de N605 gesproken. Daarbij zijn de zorgen en standpunten van de verschillende partijen besproken. Een bestuurlijk vervolgoverleg sluit hier spoedig op aan, waarbij ook de provincie zal aansluiten, zegt de gemeente Maashorst. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Voor jezelf.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
2: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Maashorst en de gemeente Boekel zijn opnieuw met elkaar in overleg over de verlegging van de N605. Aanleiding is de zienswijze die Boekel heeft ingediend tegen de plannen. Volgens het college van Maashorst zijn de zorgen van Boekel over de lokale verkeerseffecten begrijpelijk. Op 23 juli hebben ambtenaren van de provincie en betrokken gemeenten over de N605 gesproken. Daarbij zijn de zorgen en standpunten van de verschillende partijen besproken. Een bestuurlijk vervolgoverleg sluit hier spoedig op aan, waarbij ook de provincie zal aansluiten, zegt de gemeente Maashorst. Woningcorporatie Mooiland is aan de Kloosterstraat in Nuland begonnen met de bouw van 24 huurappartementen. Het complex krijgt de naam Johanneshof en komt tussen jeugdgebouw Den Hazekamp en het Martinushuis. De naam Johanneshof is samen met de parochie gekozen en verwijst volgens de corporatie naar de geschiedenis en omgeving van de bijzondere locatie. Het appartementencomplex telt 3 woonlagen. Alle woningen beschikken over 2 slaapkamers, een badkamer, een apart toilet, technische ruimte en een eigen buitenruimte. Aan de rand van natuurgebied De Maashorst bij Zeeland komt dit jaar nog een zogeheten wildkijkplek. Een scherm waarmee bezoekers van het gebied de grote grazers kunnen bekijken zonder ze te storen. De wand komt vlak bij de bezoekersparkeerplaats aan de Weversweg. Onder andere het zicht en de openheid, de rust en de beschutte ligging zorgen ervoor dat bezoekers hier een grote kans hebben om het wild te zien. De Maashorst heeft 2 ontwerpen uitgewerkt van maximaal 5 meter hoog. Een scherm van hout en een scherm van staal. Tot 4 oktober kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op 1 van de ontwerpen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De gemeente Maashorst en de gemeente Boekel zijn opnieuw met elkaar in overleg over de verlegging van de N605. Aanleiding is de zienswijze die Boekel heeft ingediend tegen de plannen. Volgens het college van Maashorst zijn de zorgen van Boekel over de lokale verkeerseffecten begrijpelijk. Op 23 juli hebben ambtenaren van de provincie en betrokken gemeenten over de N605 gesproken. Daarbij zijn de zorgen en standpunten van de verschillende partijen besproken. Een bestuurlijk vervolgoverleg sluit hier spoedig op aan, waarbij ook de provincie zal aansluiten, zegt de gemeente Maashorst. Woningcorporatie Mooiland is aan de Kloosterstraat in Nuland begonnen met de bouw van 24 huurappartementen. Het complex krijgt de naam Johanneshof en komt tussen jeugdgebouw Den Hazekamp en het Martinushuis. De naam Johanneshof is samen met de parochie gekozen en verwijst volgens de corporatie naar de geschiedenis en omgeving van de bijzondere locatie. Het appartementencomplex telt 3 woonlagen. Alle woningen beschikken over 2 slaapkamers, een badkamer, een apart toilet, technische ruimte en een eigen buitenruimte. Aan de rand van natuurgebied De Maashorst bij Zeeland komt dit jaar nog een zogeheten wildkijkplek. Een scherm waarmee bezoekers van het gebied de grote grazers kunnen bekijken zonder ze te storen. De wand komt vlak bij de bezoekersparkeerplaats aan de Weversweg. Onder andere het zicht en de openheid, de rust en de beschutte ligging zorgen ervoor dat bezoekers hier een grote kans hebben om het wild te zien. De Maashorst heeft 2 ontwerpen uitgewerkt van maximaal 5 meter hoog. Een scherm van hout en een scherm van staal. Tot 4 oktober kunnen bezoekers hun stem uitbrengen op een van de ontwerpen. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.

0: De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat.

0: foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn